0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Meer muziek en de grootste hits.
2: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
0: hitweekend.

0: Het 70s, 80s en 90s Hit Weekend.
1: I want you to want me.

0: alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
1: Het 70s, 80s en 90s hitweekend.
2: I give you ice cream cones.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche. Veronique, uw zeepje is gevallen.
1: Ah, wie zit jij?
0: Ah,
2: je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Alleen de grootste hits. En geen getetter. Een heel weekend lang.
3: Jouw 70s, 80s en 90s hits.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
1: SleepLife.
0: Voelbaar beter slapen.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Vanaf morgen. Zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
4: Nostalgie.
3: Het Nostalgie 70s, 80s en 90s Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In Sint-Niklaas vieren ze vandaag de lente met het evenement Buitengewoon. De vernieuwde Grote Markt wordt omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek waar je op de lentemarkt de mooiste bloemen en planten kunt scoren om je eigen tuin of terras op te fleuren. Voor de fijnproevers is er de Lekker Lokaalmarkt met de heerlijke producten uit de buurt. En wie van wat meer actie houdt, kan terecht op de Mei voor de grote kermis in het centrum. Heb je net iets meer plantjes of lekkernijen gekocht dan je kunt dragen? Geen zorgen, er staan gratis fietscouriers klaar die je aankopen met plezier tot aan je auto of zelfs tot aan je voordeur brengen. Tongeren ligt voor één dag in Italië met Ciao Tongeren. De hele binnenstad kleurt Italiaans met live muziek op het Stadshuisplein en een heerlijke festivalsfeer op het Vrijthof. Je kan er proeven van authentieke pasta, focaccia en gelato, terwijl de winkels in de namiddag ook extra de deuren openen. Voor de kinderen zijn er leuke pasta-workshops, zodat het hele gezin die Zuiderse levensvreugde kan opsnuiven. In Tiene wordt het Vianderdomein vandaag omgetoverd tot een paradijs voor honden en hun baasjes. Voor de allereerste keer vindt er een grote hondenmarkt plaats. Verwacht je niet aan een markt waar dieren verkocht worden, maar wel aan alles wat je trouwe viervoeder zich maar kan wensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hondenbadjas op maat? Of zelf een gouden juweeltje met de afdruk van de neus van je hond? Er zijn 18-tal standhouders en ook voor katten- en konijnenliefhebbers valt er trouwens wat te scoren. Je kan er samen een mooie wandeling gaan maken en er is zelfs een hondenfoto aanwezig om je beste vriend vast te leggen. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
2: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Goed en tevreden STVV-trainer Wouter Franken.
5: We zijn heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
4: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.
6: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Alleen de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Een heel weekend lang.
3: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit weekend.

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dons. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Ah, oh, maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Oh, oh, oh. Je hoort het. Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
0: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Slim naar Antwerpen presenteert...
1: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
2: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet zijn jarig.
3: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
3: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info, historalia.be.
9: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nostalgie.
14: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
16: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
15: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
17: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik. En terecht de 3 punten.
15: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is het terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
1: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
0: VDK Bank.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
0: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
4: Nee, joh.
3: Jawel, ik wil een die altijd werkt met al mijn programma's.
4: Nee, joh.
3: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
4: Nee, joh.
3: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
4: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
3: Nee, joh.
4: Hè, hij is mee.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
7: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
10: Grando, Grando, Grando.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
14: Oké.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah, ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruiming?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
11: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
16: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
11: Echt?
16: Ja, tuurlijk.
11: Veranda comfort in Torhout.
15: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
11: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
15: Kijk op

0: Mijn meldingen aan.
1: Simon.
0: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
5: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.
6: No

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In Sint-Niklaas vieren ze vandaag de lente met het evenement Buitengewoon. De vernieuwde Grote Markt wordt omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek waar je op de lentemarkt de mooiste bloemen en planten kunt scoren om je eigen tuin of terras op te fleuren. Voor de fijnproevers is er de Lekker Lokaalmarkt met de heerlijke producten uit de buurt. En wie van wat meer actie houdt, kan terecht op de Mei voor de grote kermis in het centrum. Heb je net iets meer plantjes of lekkernijen gekocht dan je kunt dragen? Geen zorgen, er staan gratis fietscouriers klaar die je aankopen met plezier tot aan je auto of zelfs tot aan je voordeur brengen. Tongeren ligt voor één dag in Italië met Ciao Tongeren. De hele binnenstad kleurt Italiaans met live muziek op het Stadshuisplein en een heerlijke festivalsfeer op het Vrijthof. Je kan er proeven van authentieke pasta, focaccia en gelato, terwijl de winkels in de namiddag ook extra de deuren openen. Voor de kinderen zijn er leuke pasta-workshops, zodat het hele gezin die Zuiderse levensvreugde kan opsnuiven. In Tiene wordt het Vianderdomein vandaag omgetoverd tot een paradijs voor honden en hun baasjes. Voor de allereerste keer vindt er een grote hondenmarkt plaats. Verwacht je niet aan een markt waar dieren verkocht worden, maar wel aan alles wat je trouwe viervoeters zich maar kan wensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hondenbadjas op maat? Of zelf een gouden juweeltje met de afdruk van de neus van je hond? Er zijn 18-tal standhouders en ook voor katten- en konijnenliefhebbers valt er trouwens wat te scoren. Je kan er samen een mooie wandeling gaan maken en er is zelfs een hondenfoto aanwezig om je beste vriend vast te leggen. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Bij ons in de studio nog steeds Bert de Kok.
1: Binnenkort gaan wij samen op pad natuurlijk. Ja. We gaan Vlaanderen doorkruisen op zoek naar de speelplaats die missie Groene Speelplaats zal winnen.
2: Bert, ja. Als ik jou één tip mag geven als je op pad moet met Veronique de Kok, neem genoeg Kleenex mee, want ze is dus zeer emotioneel licht geraakt.
1: Oh, nee, ja.
2: En vanaf
1: erg.
2: Een kind gaat beginnen zingen of een gedicht voorlezen,
1: dan is het al om zeep.
2: Dan gaat ze wenen.
3: Oei. Ja, dan ga jij elke dag blijten. Je gaat elke dag blijten dan.
1: Oh, tof. Allee, eerst het VTM-programma van in dat ziekenhuis. Dat is ook al blijd. Ah, ja. En dan nu dat. Amai, het wordt een toffe emo-show met mij.
0: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
7: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
11: Meer muziek en de grootste hits.
12: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Eén groot amazing moment. Met zijn grootste hit. Werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
10: Thank you!
7: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop. Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op...
11: Marktkasten online.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Toom Beur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
14: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd en wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
13: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
15: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
13: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
16: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
13: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
12: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
2: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
2: Ja, maar dat klinkt nog beter.
0: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
13: En, wat gaan we vandaag doen?
14: De badkamer renoveren.
13: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
15: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
15: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
14: Yay!
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: Meer muziek en de grootste hits.
19: Het 70s, 80s en 90s.
18: Hit

0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast die biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
4: VDK Bank.
5: Maak een afspraak op vdkbank.be.
6: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
0: Het 70s, 80s en 90s
10: hitweekend.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemorgen. In Middelkerke is vannacht een zwaar verkeersongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de auto zaten 8 transmigranten, dat bevestigt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie de Dekker.
5: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Niepoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
4: 2 inzittenden raakten zwaar gewond. 1 iemand is zelfs in levensgevaar. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
6: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
5: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
7: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
12: Zot van de 80's? So wonderful, wonderful. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
13: Meer muziek en de grootste hits.
12: Het 70's, 80's en 90's
13: Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In Sint-Niklaas vieren ze vandaag de lente met het evenement Buitengewoon. De vernieuwde Grote Markt wordt omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek waar je op de lentemarkt de mooiste bloemen en planten kunt scoren om je eigen tuin of terras op te fleuren. Voor de fijnproevers is er de Lekker Lokaalmarkt met de heerlijke producten uit de buurt. En wie van wat meer actie houdt, kan terecht op de Mei voor de grote kermis in het centrum. Heb je net iets meer plantjes of lekkernijen gekocht dan je kunt dragen? Geen zorgen, er staan gratis fietscouriers klaar die je aankopen met plezier tot aan je auto of zelfs tot aan je voordeur brengen. Tongeren ligt voor één dag in Italië met Ciao Tongeren. De hele binnenstad kleurt Italiaans met live muziek op het Stadshuisplein en een heerlijke festivalsfeer op het Vrijthof. Je kan er proeven van authentieke pasta, focaccia en gelato, terwijl de winkels in de namiddag ook extra de deuren openen. Voor de kinderen zijn er leuke pasta-workshops, zodat het hele gezin die Zuiderse levensvreugde kan opsnuiven. In Tiene wordt het Viander-domein vandaag omgetoverd tot een paradijs voor honden en hun baasjes. Voor de allereerste keer vindt er een grote hondenmarkt plaats. Verwacht je niet aan een markt waar dieren verkocht worden, maar wel aan alles wat je trouwe viervoeder zich maar kan wensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hondenbadjas op maat? Of zelf een gouden juweeltje met de afdruk van de neus van je hond? Er zijn 18-tal standhouders en ook voor katten- en konijnenliefhebbers valt er trouwens wat te scoren. Je kan er samen een mooie wandeling gaan maken en er is zelfs een hondenfoto aanwezig om je beste vriend vast te leggen. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: De volgende patiënt, alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, wij gaan gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
8: Oké. Okay.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar krijg ruimte op.
5: Opruimen?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
10: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
10: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
4: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
11: Meer muziek en de grootste hits.
12: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
11: hitweekend.

0: ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale CarPass met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
5: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. In Middelkerke is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto. Een van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie de Dekker.
8: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
7: In de duinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
9: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Wat je ook doet, en dat doe je blijkbaar vaak.
1: Oh, maar nu weer.
2: Dat is in je bed kruipen, met sokken aan. En dat vind ik zo vies.
1: Sandertje.
2: Ranzig.
1: Sandertje. Dat doe ik alleen als ik koud heb. Dat zijn niet de sokken die ik de hele dag draag, hè. Dat zijn speciaal slaapsokken van die dikke zool.
2: Maar in de nacht... Oh, ik,
1: zalig,
2: nee.
1: Lekker warm.
2: Het idee alleen al.
1: Jongen. Maar ik lig niet met u in de nest, hè. Wat is het probleem?
0: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
5: VDK Bank.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, taco dokie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas, je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
0: Meer muziek en de grootste hits.
12: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
0: hitweekend.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche. Veronique, uw zeepje is gevallen.
1: Ah,
0: wie
1: zit
0: er jij? Ah, Maarten! Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Brico, Brico City.
4: En Brico Planet zijn jarig.
3: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
3: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
6: Lekker.
5: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
6: Zalig, vertel me meer.
5: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
6: En dat alles op maat van ons budget?
5: Zeker weten. Kreyne, maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
11: Ik wil een broodtas vol regenwormen.
12: Oh, een moddertaartje bakken.
13: En pimpelmezen spotten.
14: Voetballen met een wespennest.
15: Dat gaan we niet doen, Jonas.
16: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
17: Begin bij ons.
18: Come on. Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Meezingmoment met zijn grootste hit. Een nieuw werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
19: Thank you!
18: Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s.
18: Hit

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet?
2: Altijd goed.
1: Voor je streek?
3: Top.
1: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
2: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
1: Wel ja, huisje, tuintje.
2: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
1: Lekker.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
4: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
5: Maatkasten Online.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
8: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
7: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
9: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
7: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
10: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
11: Nostalgie.
10: Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Meer muziek en de grootste hits.
9: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
8: Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In Sint-Niklaas vieren ze vandaag de lente met het evenement Buitengewoon. De vernieuwde Grote Markt wordt omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek waar je op de lentemarkt de mooiste bloemen en planten kunt scoren om je eigen tuin of terras op te fleuren. Voor de fijnproevers is er de Lekker Lokaalmarkt met de heerlijke producten uit de buurt. En wie van wat meer actie houdt, kan terecht op de Mei voor de grote kermis in het centrum. Heb je net iets meer plantjes of lekkernijen gekocht dan je kunt dragen? Geen zorgen, er staan gratis fietscouriers klaar die je aankopen met plezier tot aan je auto of zelfs tot aan je voordeur brengen. Tongeren ligt voor één dag in Italië met Ciao Tongeren. De hele binnenstad kleurt Italiaans met live muziek op het Stadshuisplein en een heerlijke festivalsfeer op het Vrijthof. Je kan er proeven van authentieke pasta, focaccia en gelato, terwijl de winkels in de namiddag ook extra de deuren openen. Voor de kinderen zijn er leuke pasta-workshops, zodat het hele gezin die Zuiderse levensvreugde kan opsnuiven. In Tiene wordt het Vianderdomein vandaag omgetoverd tot een paradijs voor honden en hun baasjes. Voor de allereerste keer vindt er een grote hondenmarkt plaats. Verwacht je niet aan een markt waar dieren verkocht worden, maar wel aan alles wat je trouwe viervoeder zich maar kan wensen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hondenbadjas op maat? Of zelf een gouden juweeltje met de afdruk van de neus van je hond? Er zijn 18-tal standhouders en ook voor katten- en konijnenliefhebbers valt er trouwens wat te scoren. Je kan er samen een mooie wandeling gaan maken en er is zelfs een hondenfoto aanwezig om je beste vriend vast te leggen. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
3: Meer muziek en de grootste hits.
4: Dit is jouw 70s, 80s

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan!
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
4: De volgende patiënt alstublieft.
5: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
6: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
7: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
7: Oké. Okay.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
7: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah, ja?
6: Waarom?
4: Ah,
7: maar krijg ruimte op.
4: Opruiming?
7: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
10: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
11: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
10: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
11: Oh, echt?
10: Ja, tuurlijk.
11: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
11: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nostalgie.
14: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
16: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
15: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leijen-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
17: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
15: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. 2 opvarenden bleken overleden te zijn. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australier Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
13: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s Hit Weekend.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
2: VDK Bank.
3: Maak een afspraak op vdkbank.be.
4: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
5: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
7: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
10: Het 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Maar nog volk in een auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, op, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Je hoort het, Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
0: De grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
6: Jouw 70s, 80s en 90s.

0: alright. Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale CarPass met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
1: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
6: Ik wil een broodtos vol regenwormen.
7: Oh, en moddertaarten bakken.
8: En pimpelmezen spotten.
9: Voetballen met een wespennest.
10: Dat gaan we niet doen, Jonas.
11: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
12: Begin bij ons.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
14: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
15: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
14: Maar dank u.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
16: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie.
17: Eén groot amazing moment. Met zijn grootste hit.
16: Uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry.
17: Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen.
16: Tickets en info via lifeislife.be.
18: Thank you!
19: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
20: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. En dat moet anders, zegt de Dekker.
21: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident who is waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
20: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. Een van hen is in levensgevaar. In Bielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
22: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
4: Nostalgie.
22: Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dieter Koppens. Die wil ons overtuigen om meer brandnetels, paardenbloemen en klavers te laten staan in onze tuinen.
1: Ja, bij ons heeft dat ook geen kans om te groeien, denk ik. We hebben zo'n automatische robotmaaierke.
2: Ah, zo, ja.
1: Dat zo rondrijdt de hele dag.
2: Ja. Ik wil zo'n zitmaaierke zo, om echt zo te cruisen in mijn tuin.
1: Oh my god. Meer koepje in uw hand. Ik zie het al zo voor me.
3: Ja, the real housewife of Bedlar City.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei.
0: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
0: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
0: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
14: Oké. Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar krijg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
0: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
15: Alleen de grootste hits
16: en geen getetter.
15: Een heel weekend lang.
6: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit weekend. Nostalgie.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
2: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
7: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
8: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdagvoormiddag.
0: VDK Bank.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
6: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
7: Waarom?
6: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
9: Mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
10: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
11: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
14: We hadden iemand vorige week, 14 dagen terug, met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar.
13: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden. Het is een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis en is daar overleden. De schietpartij gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om het leven. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het wel droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
15: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000.
16: Nostalgie.
15: Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf?
2: Ah, prima.
1: Voor je streek?
2: Oh, leuk.
1: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie, maar de energiepeil is, geen zicht.
2: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
1: A tot F.
2: Ah.
1: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: En, wat gaan we vandaag doen?
6: De badkamer renoveren.
5: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
2: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
5: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
2: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
11: Ik wil een broodtos vol regenwormen.
12: Oh, en moddertaarten bakken.
13: En pimpelmezen spotten.
14: Voetballen met een wespennest.
15: Dat gaan we niet doen, Jonas.
16: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
17: Begin bij ons.
1: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
18: Alleen de grootste hits
19: en geen getetter.
18: Een heel weekend lang.
1: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweek.

0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
0: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goedemiddag. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jongeman van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
8: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
7: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd zevende. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
9: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar krijg ruimte op.
7: Opruiming?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. Download nu de Nostalgie-app
11: en doe mee met unieke wedstrijden.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Alleen de grootste hits
14: en geen getetter.
13: Een heel weekend lang.
15: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond als papa. Zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. En dat maakt mij gelukkig.
2: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina,
3: ja aan je dromen.
5: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
5: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
9: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
13: Robbie Williams, dat is helemaal nostalgie. Eén groot amazing moment. Met zijn grootste hits. Werk uit zijn album Britpop. Life is Life met Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters en Ozark Henry. Zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Tickets en info via lifeislife.be.
14: Thank you!
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
18: Meer muziek en de grootste hits.
17: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit.

0: ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
10: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dat is afgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
4: Zot van de 80's? You come from a land down under. Luister naar Nostalgie Ethisch via onze app of op nostalgie.be. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goedemiddag. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
6: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie FOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen. Zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
7: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
5: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
8: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt... Na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovic en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
4: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Slim naar Antwerpen presenteert...
1: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
2: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Meer muziek en de grootste hits.
6: Het 70s, 80s en 90s.
5: Hit

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche. Veronique, uw zeepje is gevallen.
1: Ah, wie zit jij?
0: Ah,
1: buiten.
2: Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: België, de grootste namen uit de modewereld, de coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
8: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Dit is een oproep voor heel Vlaanderen. Wij willen terug vuile broeken.
11: Ik wil een broodtos vol regenwormen.
12: Oh, en moddertaarten bakken.
13: En pimpelmezen spotten.
14: Voetballen met een wespennest.
15: Dat gaan we niet doen, Jonas.
16: Win dankzij het Nieuwsblad een groene speelplaats voor de basis- of middelbare school in jouw buurt. Download de Nieuwsblad-app en stem. In samenwerking met Nostalgie en Fairbel. Nieuwsblad.
17: Begin bij ons.
0: Zot van de 80's. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Het 70s, 80s en 90s
18: hitweekend.

0: mijn tante gaf haar hele leven om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dat is pas een nalatenschap.
1: Laat hoop leven. Neem Artsen zonder Grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
3: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede avond. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
6: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
7: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt... Na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar de vijfde plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn vierde overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomstberg op. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovic en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
8: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: met een comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
1: Napoleon was een man met een droom. Hij werd een mythe die Europa veroverde. Maar achter de macht schuilt ook een gevaar. Deze zomer beleef je zijn verhaal van op de eerste rij in een groots meeslepende spektakelmusical. Met Jelle Kleijmans in de rol van de keizer die zichzelf ten val bracht. Napoleon the Musical. Vanaf 13 augustus aan het Kasteel de Merode in Westerlo. Tickets en info historalia.be.
2: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
3: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: Meer muziek en de grootste hits.
6: Het 70s, 80s en 90s.
5: Hitweekend.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Lab 9 presents.
4: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
5: Nee, joh.
4: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
5: Nee, joh.
4: Zeg toch eens iets dat wel helpt?
5: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
4: Nee, joh.
5: Ja, joh.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Meer muziek en de grootste hits.
6: Dit is jouw 70s, 80s en 90s
3: hitweekend.

0: België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De volgende patiënt, alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Okay.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah ja?
5: Waarom?
6: Ah, maar kreeg ruimte op.
4: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeie avond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
8: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, de koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
7: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
9: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
7: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
10: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
7: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En Arnaud Delis heeft de wielerklassieker Lotto Femmes Ardennes Classic gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor Delis pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig, in de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.
11: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Wat je ook doet, en dat doe je blijkbaar vaak.
1: Oh, maar nu weer.
2: Dat is in je bed kruipen, met sokken aan. En dat vind ik zo vies.
1: Sandertje.
2: Ranzig.
1: Sandertje. Dat doe ik alleen als ik koud heb. Dat zijn niet de sokken die ik de hele dag draag, hè. Dat zijn speciaal slaapsokken van die dikke zool.
2: Maar in de nacht, ah, oh, ik...
1: Zalig,
2: nee.
1: Lekker warm.
2: Het idee alleen
1: Och,
2: al.
1: Jongen. Maar ik lig niet met u in de nest, hè. Wat is het probleem?
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife.
4: Sleeplife.
3: Voelbaar beter slapen.
5: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
0: Meer muziek en de grootste hits.
5: Dit is jouw 70s, 80s en 90s

0: De Antwerpsring is zoals altijd goed gevuld. Eén auto valt enorm op. Het is die van Sean Dont. Sweet Caroline. Wat een aanstekelijk enthousiasme, Sean.
1: Maar nog volk in de auto of wat? Ah, zo tof. Ah, dan kunnen we samen zingen, hè. Allee, opa, we zijn vertrokken. A sweet Caroline.
0: Oh, oh, oh. Je hoort het. Sean en ik zijn er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Meer muziek en de grootste hits.
0: Het 70s, 80s en 90s.
3: Hit

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerp naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won het van en bij Anderlecht met 1-3. Club kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Docristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
2: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: moet even fluisteren, want Lenke zit in het huis van God. Hey, dag Lenke.
1: Sst, zet u daar maar even naast je biechtstoel, want het is wel tijd voor mijn solo, hè? Life is a mystery.
0: Je hoort het. Lenke is er al aan begonnen. En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie. Alleen de grootste hits. En geen getetter. Een heel weekend lang.
2: Jouw 70s, 80s en 90s.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Salas.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerste seizoen hebben we de eerste plaats beet. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australier Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Vanaf morgen zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

vanaf morgen. Zing je ze allemaal mee tijdens de Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie. Het Nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: Veronique de Kok die meezingt onder de douche.
1: Veronique, uw zeepje is gevallen.
2: Ah, wie zit jij?
1: Ah,
2: Maarten.
3: Je hoort het, Veronique is er al aan begonnen.
0: En vanaf morgen is het aan jou. Tijdens de Nostalgie Meezing 1000. De meest meezingbare lijst. Alleen bij Nostalgie.
4: Alleen de grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
0: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.

need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Our music.
1: Nostalgie.